0: shoppie, shoppie, shop.
1: Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Dit is Radio Actief.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: It's Eric Eazy-E Wright. Tupac Shakur. Rest in peace.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. Actief.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de Straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland.

0: Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook 3 passagiers van boord gehaald ondertussen en met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens 1 passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. De weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijke kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
1: Radioactief. De hele dag door.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

I won't let you go. Agneta Falitskog uit 1985, de opener van deze Breakfast Club op donderdag 7 mei. Hier allemaal bij Actief. Goedemorgen, we zijn er weer de komende twee uurtjes met Breakfast Club. We krijgen onder meer Crew Cuts, She Boom, Don't Worry Kim Appleby en deze Puppet on a String, Sandy Show. We gaan naar 1967.

0: Thriller. String.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

vrij lange single deze, Paradise City van Guns N' Roses. Vanaf september opent in het klooster in Zelzate een nieuw kunstatelier voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Met Fabriek Artistiek komt er een extra aanbod rond tekenen, knutselen en creatieve experimenten. Inschrijven kan via reservaties.zelzate.be en dit sinds afgelopen maandag 4 mei. Er zijn 15 plaatsen per klas beschikbaar. Informatie vind je ook via de website van de gemeente Zelzate, www.zelzate.be. /cultuur-in-zelzate/fabriek-artistiek.

0: Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Records en daarvoor nog I'm Doing Fine Now van de Pasadeners. En in Maldegem zijn de werken gestart voor het nieuwe thuis voor de Maldegemse jeugd. Jeugdlokalen aan de Katsweg openen in de zomer van volgend jaar 2027. Dippish Mode nu met Enjoy the

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

I'm Out of Love, Anastasia, Johnny Logan, I'm Not in Love, hadden we ook nog 1987. En we gaan naar de top van het uur met Kenny Lynch, Up on the Roof. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club, hier bij Actief op deze donderdag 7.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar. De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump kunnen er mogelijk binnen enkele uren akkoorden zijn met Iran. Hij zegt dat Amerika en Iran goede gesprekken hebben gehad. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin stond onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. Maar het is natuurlijk nog afwachten of er ook echt een akkoord komt. Trump heeft wel eens meer dingen gezegd die niet zomaar kloppen. In ons land werkt defensieminister Franke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het plots een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat het leger bepaalde voertuigen opeist, of bijvoorbeeld medische dingen, zoals bloedvoorraden, als er bijvoorbeeld een felle aanval zou komen waarbij veel slachtoffers vallen.

0: De weersverwachting, we beginnen droog en zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui, maxima 16 graden vandaag. De rest van de week droger, zonniger en ook wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden met wat zon.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Cathy. Marc Orion, 1964 ook al geleden. Hè. Meteen de start van het tweede deel Breakfast Club hier op deze donderdag 7 mei bij Actief. En dit allemaal het komende uur nog natuurlijk. Hè. We hebben onder meer Free van Ultranate uit 1997. Uit 1980 komt Sexy Eyes van Dr. Hook. En deze Get Up and Boogie, het kleine manneke in der tijd met zijn grote radio op zijn rechterschouder, dacht ik. Hè. Freddie James, 1979.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Glory Days, een nummer uit 1985 van Bruce Springsteen. Hè? Op zaterdag 9 mei staat Liefgem in het teken van boeken tijdens een gratis boekenfeest. Het evenement vormt de feestelijke afsluiter van het literaire school- en bibjaar en zet lezen, creativiteit en ontmoeting centraal. Het boekenfeest is volledig gratis en vindt plaats op zaterdag 9 mei van 14 tot 17 uur in en rond de tuinen van de Lovendehemse Raadzaal. Die vind je in de Kasteelstraat 72 in Liefhem, maar dat zal Lovendehem zijn natuurlijk. Hè. Dire Straits, Lady Writer en I Will Survive, Hermes House Band.

0: zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Piece of My Heart, Janis Joplin en de Bee Gees waren er ook nog bij met World. En Linda de Souza had het over Lettre Genre 1982. En Lievegem kiest een ontwerper voor het nieuwe speelpark Den Boer in Zomergem. De realisatie is gepland in het najaar van 2026. Dus nog even geduld daar in Zomerhem. Bianca, de hit uit 1973 van Freddy Breck.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag

The birds and turn, turn, turn. Wang Chung, everybody have fun tonight. Gaan we ook nog hebben gewonnen met The Beatles. We can work it out, 1966. En dat was het de afgelopen twee uurtjes. Breakfast Club voor donderdag 7 mei. Morgen zijn wij er weer vanaf 7 uur hier bij Actief. Ga je laten met deze hit van Lulu en Boom Bang. Bang. We gaan terug naar 1969. Nog een hele, hele fijne donderdag. En tot morgen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijk spel volstond voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar. De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump kunnen er mogelijk binnen enkele uren akkoorden zijn met Iran. Hij zegt dat Amerika en Iran goede gesprekken hebben gehad. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin stond onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. Maar het is natuurlijk nog afwachten of er ook echt een akkoord komt. Trump heeft wel eens meer dingen gezegd die niet zomaar kloppen. In ons land werkt defensieminister Franke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het plots een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat het leger bepaalde voertuigen opeist, of bijvoorbeeld medische dingen, zoals bloedvoorraden, als er bijvoorbeeld een felle aanval zou komen waarbij veel slachtoffers vallen. De weersverwachting, we beginnen droog en zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui, maxima 16 graden vandaag. De rest van de week droger, zonniger en ook wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden met wat zon.
0: Dit is Radio Actief.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en Regio Groot Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoeddezutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Temse zijn 3000 varkens omgekomen bij een grote stalbrand. De brand is volledig geblust en door de rook vroeg de gemeente een tijd lang om ramen en deuren te sluiten. Er was even vrees voor asbest, maar volgens de burgemeester van Temse is daarvan geen sprake. In Oudenaarde krijgt een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man een schadevergoeding in een andere zaak. 10 mannen die hadden naaktbeelden van haar zonder toestemming verspreid. 7 van hen die moesten elk €500 betalen. In Aalst is een handelszaak die zowel als kapsalon en schoonheidssalon werkte op bevel van de burgemeester gesloten. De politie en het parket die vermoeden dat er medische ingrepen werden uitgevoerd door mensen zonder het juiste diploma. De zaak blijft dicht tot bewezen is dat alles correct verloopt. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor brutale energieleveranciers die klanten proberen vast te houden in aanloop naar de groepsaankoop van de provincie. Ze doen soms voorstellen die beter lijken, maar dat niet altijd zijn. Bij de viertelomgang in Ronse eind deze maand mogen paarden niet meer tussen de wandelaars lopen. De beslissing volgt na een incident vorig jaar toen een paard op hol sloeg en 3 wandelaars verwondde, onder wie 2 kinderen. In Merelbeke-Melle is een grote muurschildering gemaakt van 2 verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Firmin Lippens en Julien de Plu. Ze speelden een belangrijke rol bij de bevrijding van een van de leiders van het Oost- en West-Vlaamse verzet. En het agentschap Wegen en Verkeer die voert vanaf deze donderdagavond tot vrijdagochtend 6 uur asfaltwerken uit in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. De werken die gebeuren op 1 rijstrook in de Loosstraat ter hoogte van het kruispunt met de Looveld-Dreef.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Weersverwachtingen: we beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: In Temse zijn 3000 varkens omgekomen bij een grote stalbrand. De brand is volledig geblust en door de rook vroeg de gemeente een tijd lang om ramen en deuren te sluiten. Er was even vrees voor asbest, maar volgens de burgemeester van Temse is daarvan geen sprake. In Oudenaarde krijgt een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man een schadevergoeding in een andere zaak. 10 mannen die hadden naaktbeelden van haar zonder toestemming verspreid. 7 van hen die moesten elk €500 betalen. In Aalst is een handelszaak die zowel als kapsalon en schoonheidssalon werkte op bevel van de burgemeester gesloten. De politie en het parket die vermoeden dat er medische ingrepen werden uitgevoerd door mensen zonder het juiste diploma. De zaak blijft dicht tot bewezen is dat alles correct verloopt. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor brutale energieleveranciers die klanten proberen vast te houden in aanloop naar de groepsaankoop van de provincie. Ze doen soms voorstellen die beter lijken, maar dat niet altijd zijn. Bij de viertelomgang in Ronse eind deze maand mogen paarden niet meer tussen de wandelaars lopen. De beslissing volgt na een incident vorig jaar toen een paard op hol sloeg en 3 wandelaars verwonden, onder wie 2 kinderen. In Merelbeke-Melle is een grote muurschildering gemaakt van 2 verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Firmin Lippens en Julien de Plu. Ze speelden een belangrijke rol bij de bevrijding van een van de leiders van het Oost- en West-Vlaamse verzet. En het agentschap Wegen en Verkeer die voert vanaf deze donderdagavond tot vrijdagochtend 6 uur asfaltwerken uit in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. De werken die gebeuren op 1 rijstrook in de Loosstraat ter hoogte van het kruispunt met de Looveld-Dreef.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop.
1: Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: Argentinië stuurt experts naar de stad Ushuaia op de zuidelijke archipel Vuurland om knaagdieren te vangen en te onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van het Hantavirus. Het Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het virus vertrok op 1 april daar. De deskundigen gaan nu op zoek naar knaagdieren in die gebieden die verband zouden kunnen houden met de roede van het overleden Nederlandse echtpaar. De artsen, zorgverstrekkers, ziekenhuizen en de overheid moeten nauwer samenwerken om te vermijden dat er in de toekomst onnodige medische ingrepen worden uitgevoerd. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert met die boodschap op de uitzending van Pano, die heette Op de rug van de patiënt, waaruit bleek dat sommige operaties helemaal niet nodig zijn. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het personeel van de buitenlandse ambassades in Kiev opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland waarschuwt dat er op 9 mei mogelijk vergeldingsaanvallen kunnen plaatsvinden als Oekraïne die dag zelf aanvallen uitvoert. Rusland kondigde eerder het staakt het vuren aan van 8 op 9 mei ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenkingsparade in Moskou, maar Rusland vreest dat Oekraïne het dan van plan is om droneaanvallen uit te voeren. De Oekraïense president Zelensky zei alleen te reageren als Rusland aanvalt. En de private kitchen privé-privé van Sergio Herman op het Zuid in Antwerpen zal dan toch niet meer opengaan, meldt het laatste nieuws. En de woordvoerder van de chef-kok bevestigt dat het restaurant dicht blijft. Afgelopen weekend kondigde Herman nog aan dat hij later dit jaar afscheid zou nemen van privé-privé. Restaurant Le Pristine blijft wel nog open tot eind dit jaar. Waarom de zaak dicht gaat, dat is niet helemaal duidelijk. De privé-privé komt volgens de sterrenchef later wel terug. De weersverwachting dan. We beginnen droog en zonnig, maar in de late namiddag toch wat wolken en kans op plaatselijke bui, 16 à 17 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en ook wat warmer.
3: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Weersverwachting, we beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijke kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Tongeren in Limburg is het assiseproces bezig over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend. De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen steden en gemeenten. Ze vragen dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag, blijkt uit de nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen nog 2,13 euro, een daling van 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar 1,99 euro, het hoogste peil in jaren. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam, waar ze wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden, morgen opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden, zondag onstabiel met kans op buien.
2: Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en Regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, de zutter, wij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.
3: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Temse zijn 3000 varkens omgekomen bij een grote stalbrand. De brand is volledig geblust en door de rook vroeg de gemeente een tijd lang om ramen en deuren te sluiten. Er was even vrees voor asbest, maar volgens de burgemeester van Temse is daarvan geen sprake. In Oudenaarde krijgt een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man een schadevergoeding in een andere zaak. 10 mannen die hadden naaktbeelden van haar zonder toestemming verspreid. 7 van hen die moesten elk €500 betalen. In Aalst is een handelszaak die zowel als kapsalon en schoonheidssalon werkte op bevel van de burgemeester gesloten. De politie en het parket die vermoeden dat er medische ingrepen werden uitgevoerd door mensen zonder het juiste diploma. De zaak blijft dicht tot bewezen is dat alles correct verloopt. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor brutale energieleveranciers die klanten proberen vast te houden in aanloop naar de groepsaankoop van de provincie. Ze doen soms voorstellen die beter lijken, maar dat niet altijd zijn. Bij de viertelomgang in Ronse eind deze maand mogen paarden niet meer tussen de wandelaars lopen. De beslissing volgt na een incident vorig jaar toen een paard op hol sloeg en 3 wandelaars verwonden, onder wie 2 kinderen. In Merelbeke-Melle is een grote muurschildering gemaakt van 2 verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Firmin Lippens en Julien de Plu. Ze speelden een belangrijke rol bij de bevrijding van een van de leiders van het Oost- en West-Vlaamse verzet. En het agentschap Wegen en Verkeer die voert vanaf deze donderdagavond tot vrijdagochtend 6 uur asfaltwerken uit in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. De werken die gebeuren op 1 rijstrook in de Loosstraat ter hoogte van het kruispunt met de Looveld-Dreef.
2: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Deze namiddag wisselend bewolkt, 16 graden. Morgen opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht in maxima tot 22 graden. Maar zondag wordt onstabiel met kans op een bui.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Temps zijn 3000 varkens omgekomen bij een grote stalbrand. De brand is volledig geblust en door de rook vroeg de gemeente een tijd lang om ramen en deuren te sluiten. Er was even vrees voor asbest, maar volgens de burgemeester van Temps is daarvan geen sprake. In Oudenaarde krijgt een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man een schadevergoeding in een andere zaak. 10 mannen die hadden naaktbeelden van haar zonder toestemming verspreid. 7 van hen die moesten elk €500 betalen. In Aalst is een handelszaak die zowel als kapsalon en schoonheidssalon werkte op bevel van de burgemeester gesloten. De politie en het parket die vermoeden dat er medische ingrepen werden uitgevoerd door mensen zonder het juiste diploma. De zaak blijft dicht tot bewezen is dat alles correct verloopt. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor brutale energieleveranciers die klanten proberen vast te houden in aanloop naar de groepsaankoop van de provincie. Ze doen soms voorstellen die beter lijken, maar dat niet altijd zijn. Bij de viertelomgang in Ronse eind deze maand mogen paarden niet meer tussen de wandelaars lopen. De beslissing volgt na een incident vorig jaar toen een paard op hol sloeg en 3 wandelaars verwonden, onder wie 2 kinderen. In Merelbeke-Melle is een grote muurschildering gemaakt van 2 verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Firmin Lippens en Julien de Plu. Ze speelden een belangrijke rol bij de bevrijding van een van de leiders van het Oost- en West-Vlaamse verzet. En het agentschap Wegen en Verkeer die voert vanaf deze donderdagavond tot vrijdagochtend 6 uur asfaltwerken uit in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. De werken die gebeuren op 1 rijstrook in de Loosstraat ter hoogte van het kruispunt met de Looveld-Dreef.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Ardooie, West-Vlaanderen, staan drie huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is onduidelijk, maar het is een totale ravage op sommige plaatsen. In Brussel wordt er betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten zijn niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Dat duurde 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Het vermogen van Belgische gezinnen is weer wat gestegen, maar die stijging is heel traag verlopen. Toch trager dan vorig jaar, blijkt uit het vermogensrapport van Keytrade Bank en Universiteit Gent. Het doorsnee Belgische gezin bezit zo'n €286.000 als je alle bezittingen van spaargeld en beleggingen over huizen tot auto's samentelt. Let wel, het gaat hier om een gemiddelde. Wisselend bewolkt, 16 graden. Het zou droog moeten blijven, alhoewel er hier en daar dreigende wolken zijn. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op een bui.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, zegt de WHO. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt nog steeds dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking en we hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie, zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al 2 weken de faculteit bio-ingenieur wetenschappen. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren-Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord van Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Meisje is zelf aanwezig op het proces. Over 5 dagen kan er wellicht een uitspraak zijn. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Wisselend bewolkt, 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op buien, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht, 22 graden, maar zondag is onstabiel met kans op een bui.
3: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Dit is Radio Actief.

Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Temps zijn 3000 varkens omgekomen bij een grote stalbrand. De brand is volledig geblust en door de rook vroeg de gemeente een tijd lang om ramen en deuren te sluiten. Er was even vrees voor asbest, maar volgens de burgemeester van Temps is daarvan geen sprake. In Oudenaarde krijgt een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man een schadevergoeding in een andere zaak. 10 mannen die hadden naaktbeelden van haar zonder toestemming verspreid. 7 van hen die moesten elk €500 betalen. In Aalst is een handelszaak die zowel als kapsalon en schoonheidssalon werkte op bevel van de burgemeester gesloten. De politie en het parket die vermoeden dat er medische ingrepen werden uitgevoerd door mensen zonder het juiste diploma. De zaak blijft dicht tot bewezen is dat alles correct verloopt. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor brutale energieleveranciers die klanten proberen vast te houden in aanloop naar de groepsaankoop van de provincie. Ze doen soms voorstellen die beter lijken, maar dat niet altijd zijn. Bij de viertelomgang in Ronse eind deze maand mogen paarden niet meer tussen de wandelaars lopen. De beslissing volgt na een incident vorig jaar toen een paard op hol sloeg en 3 wandelaars verwondde, onder wie 2 kinderen. In Merelbeke-Melle is een grote muurschildering gemaakt van 2 verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Firmin Lippens en Julien de Plus. Ze speelden een belangrijke rol bij de bevrijding van een van de leiders van het Oost- en West-Vlaamse verzet. En het agentschap Wegen en Verkeer die voert vanaf deze donderdagavond tot vrijdagochtend 6 uur asfaltwerken uit in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. De werken die gebeuren op 1 rijstrook in de Loosstraat ter hoogte van het kruispunt met de Looveld-Dreef.
2: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

Thank you.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.